Lisa, K to the Y to the 1SA, representing Belgium. Ik wil een shout-out doen aan alle girls die de mic gerokt hebben in mijn Reverie. Jullie shit is crazy, jullie shit is hot. Wij doen het voor de cultuur, wij doen het voor de hip-hop. Wij doen het met ons hart, altijd en voor altijd. Keep it coming, ladies.